Dat waren Lou Donaldson en Babyface Willette met Here It Is, Grant Green en Babyface Willette met Baby's Mind Alope en Babyface Willette's Whatever Lola Wants, Stop and Listen and They Can't Take That Away From Me. Wie weet hoe zijn loopbaan bij Blue Note zou zijn verlopen als Babyface Willette in juni 1961 niet gearresteerd was voor een overval. Het was niet de eerste keer trouwens dat Willette met justitie in aanraking was gekomen. In ieder geval begint hij na zijn tijd in de gevangenis weer te zwerven. In 1964 neemt Willette in Chicago uiteindelijk nog twee platen op. Mo Rock en Behind the Eight Ball zijn meer gospel en rhythm and blues georiënteerd dan de Blue Note releases. Je hoort eerst That Theme met op gitaar Ben White en drums Eugene Bass. Daarna Behind the Ball en the traditional Just a Closer Walk with Dee. Op gitaar Ben White en drums Gerald Donovan. De daaropvolgende jaren is Willette van de radar verdwenen. Sporadisch treedt hij op in Chicago. Hij stierf in 1971 aan een longontsteking.

Dat was Babyface Willette met Dad's Theme, Behind the 8 Ball en Just a Closer Walk with Dee. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met acoustic, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebout Burkens.

Dat waren de Three Sounds met Three Little Words. Parker's Pet, Just Squeeze Me. Gee, Baby, Ain't I Good to You. Black Orchid en als laatste Red Down Front. En we gaan verder met de eerder beloofde opname van de Penthouse Club in Seattle. Dat is Girl Talk van Neil Hefti, in 1964 opgenomen. Daarna Mohair Sam, bekend van Charlie Rich. De Three Sounds namen het in 1966 live op in de London House in Chicago. En dan volgt de traditional Shorten, Brad en Cold Water Flat, beide met ondersteuning van een orkest. En vervolgens Harper's Valley, PTA. Het country nummer was een hit voor Gene C. Reilly in juli 1968. En de Three Sounds waren er snel bij en namen het meteen op in september voor de Blue Note plaat Elegant Soul. Dan gaan we eindigen met Funky Palette live in het IT Club in Los Angeles in 1970. Inmiddels waren toen Simpkins en Dodie ingeruild voor bassist Henry Falcon en drummer Carl Burnett. In 1971 ging Gene Harris solo verder. En we mogen wel stellen dat weinigen het blues-idiom zo indrukwekkend voor het voetlicht hebben gebracht als Gene Harris. Harris, u weet het waarschijnlijk, overleed in 1966.

Dat waren tot besluit van dit programma de Three Sounds met Girl Talk, Mohair Sam, Shortening Bread, Coldwater Flat, Harper Valley PTA en Funky Palette. Tot zover dus Groove and Grease, een programma dat gaat over classic soul jazz en wordt samengesteld door François van der Linden.

Ja, er vallen hier wat lange stiltes en daar gaan we proberen iets aan te doen. In aansluiting op het vorige programma over George Russell heb ik maar een cd gepakt van Eric Dolphy en niet de minste, want dit is eigenlijk de beroemdste opname die hij ooit heeft gemaakt. Hij heet Out to Lunch. Ik zal de bezetting even geven. Het combo bestaat uit Freddie Hubbard trompet, Eric Dolphy op altsax, fluit en basklarinet, Bobby Hutcherson speelt de vibrafoon, Richard Davis de bas en Tony Williams de drums.

0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,

0: zover dit uur van de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz Not Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Volgende week dinsdag, Concertzender, 11 uur.
1: Daar samen.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Killer B3 Special. Een nieuwe aflevering over een legendarisch en invloedrijke orgeljazzplaat. Je gaat luisteren naar het Eddie Louis Trio. Aandacht dus voor wellicht de meest bijzondere Europese Hammond-organist, Eddie Louis. De Fransman had er al een halve loopbaan op zitten voordat hij begin jaren 60 begon met orgelspelen. Ten eerste was Louis een pianist die zich al heel vroeg de bebop-taal van Charlie Parker en Bud Powell eigen had gemaakt. Hij was deel van de Franse en Parijse moderne jazz scene. Ten tweede was hij ook zanger bij de groep Les Doubles Six. Als organist zette hij een geheel eigen stijl neer. Niet alleen speelde hij op hoger niveau moderne jazz dan de meeste volgers van Jimmy Smith, hij gaf ook een exotisch tintje aan zijn spel. Dit had zijn oorsprong in zijn jeugd. Louis is geboren op het eiland Martinique, dat deel was van de Franse overzeese gebiedsdelen. Hij speelde als jongeling in het orkest van zijn vader, dat vooral volksmuziek en populaire muziek vertolkte. Het spel van Louis deed later met zijn stevige akkoorden en dynamische spel ook denken aan de muziek van de progressieve rockers, denk aan Keith Emerson. Louis werkte samen met en nam platen op met violist Jean-Luc Ponty, drummer Kenny Clarke, saxofonist Stan Getz en pianist Michele Petrucciani. Als leider is vooral Our Kind of Sabi met John Thurman, Niels Henning Orsett Patterson en Daniel Humer een sterke progressieve jazzplaat. Eddie Louis' trio is zijn beste moderne jazzplaat. Hij werkt erop samen met de grote drummer en innovator Kenny Clarke en de unieke Belgische gitarist René Thomas. Eddie Louis' trio is een stevige plaat waarop je kan horen dat het drietal, door hun regelmatige samenspel op de Franse podia, perfect op elkaar ingespeeld was. Louis kan zijn exotische ei kwijt in de mooie en bijzonder gestructureerde compositie van Miles Davis, Nardis. De timing en de lyrische frasering van Thomas is vooral in de ballad You've Changed fantastisch. Kenny Clarke speelt opvallend krachtig en stuurt de anderen gestaag door het repertoire. Nou, dat wekt geen verbazing, want in die periode was Clarke immers alweer jaren de drijvende kracht achter het powerhouse-orkest Francis Boulang Kenny Clarke Orchestra. Je hoort achtereenvolgens Nardis, Blue Tempo van René Thomas, Hot House van Ted Dameron, No Smoking, Horace Silver, You've Changed, Bill Carey en Claire Fisher en Don't Want Nothing van Kenny Clarke.

Dat was Eddie Lewis met Nardis, Blue Tempo, Hot House, No Smoking, You've Changed and Don't Want Nothing. In dit laatste blokje muziek twee Bob-klassiekers en ze komen van de platen À l'orgue volume 1 en 2 uit 1973. Van Dizzy Gillespie is Night in Tunisia en van Oscar Pettiford Bohemia After Dark. Op gitaar Jimmy Gourley en op drums Kenny Clarke. Op Night in Tunisia ook bassist Guy Patterson.

0: Dat was Eddie Louise met Night in Tunisia en Bohemia After Dark. En dit was Groove and Grease, een programma over...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebouw Durk.

Yeah. I stand here walking down the street.

Dat was Buddy Tate met Blow Low, The Salt Mines, Don't Mind If I Do en When I'm Blue. We gaan verder met Motown Swing. Tate speelde graag klassiekers van de Basie Band. Motown Swing verscheen op Unbroken in 1970 op MPS met onder andere Nat Peers op piano. Daarna Broadway van het gelijknamige album op Black and Blue uit 1972. Op orgel Wild Bill Davis. Vervolgens de Texas Twister uit 1975. Een compositie van Tate en collega-tenorist Paul Kinichette. En die blaast ook mee. We sluiten af met Blue Creek, ook een compositie van Tate, die als een rode draad door zijn loopbaan loopt. Je hoort hem hier spelen als gast op de plaat Conversing with the Elders van saxofonist James Carter uit 1996. En dat is echt een heel mooie eerbetoon.

0: Dat was Buddy Tate met Mountain Swing, Broadway, The Texas Twister en Blue Creek. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Het werd voor de concertzender samengesteld door Henning Bolten.
1: Dit is de concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo Durken.

Dat was Ben Dixon, drummer van dienst op John Patton's The Silver Meter, Harold Vicks, Our Miss Brooks, Don Wilkinson's Cooking with Clarence, Grant Green's Miss Anne's Tempo en Babyface Willits' Whatever Lola Wants. Op gitaar Grant Green. En dan nu het laatste blok van deze drumvriendelijke namiddag. Hier is saxofonist George Braith met Cantaloupe Woman. Daarna Brother Jack McDuff en Mr. Lucky. We eindigen met twee meesters uit de swingperiode, namelijk alt-saxofonist Johnny Rabbit Hodges en organist Wild Bill Davis. Hodges en Davis maakten in de jaren 60 een reeks vrij populaire soul-jazzplaten op Verve. Je hoort hier Wings and Things en een specialiteit van Ben Dixon, het shuffle-ritme. Op gitaar weer Grant Green, trombone Lawrence Brown, op bas Richard Davis.

0: Dat was Ben Dixon, drummer van dienst op John Braith's Cantaloupe Woman, Brother Jack McDuff's Mr. Lucky en Wings and Things van Johnny Hodges en Wild Bill Davis. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic
1: in albums van Bill Cole en Don Pellen en duo's met Dave Holland. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Ken Vos.
2: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.
3: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met acoustic, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebouw Durk.

Dat was Don Patterson met About Time. Love Me With All Your Heart, Diana, Love Letters en John Brown's Body. In het laatste blok, de lange blues Hip Cakewalk. Gedurende zijn loopbaan nam Patterson een serie langzame blues tones op. En kenmerkend zijn Patterson dynamische opbouw van zijn solo's en rijkdom aan ideeën. En dat is nou net het tegenovergestelde van de ontlading die je gemakkelijk, hè, misschien ook wel gemakzuchtig, kan bewerkstelligen met het monsterlijke Hammond B3-orgel. Tegelijk is een spel vol bluesgevoel. Hip Cakewalk, het is een klassiek voorbeeld van Patterson's slow blues kunsten. Op tenorsaxofoon hoort u Booker Irvin, alt saxofoon Leonard Houston en drums vanzelfsprekend Billy James.

En dat was Don Patterson met Hip Cake Walk. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom, Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo.

Dat waren Eric Kloss en Don Pedersen met You'd Be So Nice To Come Home To en All Blues. Sonny Stitt en Don Pedersen met Juice Is Wild en Soul People. In het laatste blok een aantal voorbeelden van Pedersen's vloeiende bebopstijl. Eerst Apostrophe van Thelonious Monk. Het staat op de plaat Poppin' and Burnin' uit 1968. Op trompet Howard McGee, alt saxofoon Charles McPherson en gitaar Pat Martino. En daarna Air Gin van Sonny Rollins, afkomstig van de plaat Funk You uit 1968. En hier wederom Charles McPherson en Pat Martino. En daarna hoort u de ballad Embraceable You, afkomstig van de plaat Four Dimensions uit 1967. De interactie tussen de kameraden Pedersen en Martino is hier uitzonderlijk verfijnd.

En het was tot besluit Don Patterson met Apostrophe, Air Gin en Embraceable You. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz. Het werd samengesteld door François van der Linden. En dan sluiten we af met Now's the Time van Charlie Parker. Een bluesfeestje met medewerking van, wederom, Howard Magee en Charles McPherson.

0: NL. Henning Bolte stelde dit programma samen voor de concertzender.
1: Dit is de concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender. In samenwerking met het jazz-tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dim Light, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

van Johnny Mercer en Hoke Carmichael's Skylark. Ten slotte, These Are Soulful Days, de aanstekelijke melodie van Cal Massey, die Patterson en zijn kameraden in het jasje van een swingende shuffle hebben gestoken. Op de tenorsax Jimmy Heath, gitaar Pat Martino, drums Albert Heath. Don Patterson overleed in 1988 in Philadelphia.

0: Dat was Don Patterson met Jesse Jackson, Laurie, Skylark en These Are Soulful Days. Tot slot van Groove and Grease bij de Concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Winkel.
2: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal te gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Dat waren Calvin Keyes met Aunt Lovey, Roland Haynes met Second Wave en Cleveland Eaton met Chitown Theme. In het laatste blok pianist en organist Doc Karn, zoals eerder vermeld, de meest succesvolle artiest van Black Jazz Records. Infant Eyes uit 1971 en Adam's Apple uit 1974 verkochten namelijk geweldig. U hoort van Infant Eyes eerst Little Bee's Poem en daarna zang van Gene Karn. Daarna Doc Karn's uitvoering van Passion Dance van Mac Cortiner. Doc Karn maakte een comeback op het label met New Incentive, Firm Root, en dat was in 2001. Die plaat was een eenmalige revival van Black Jazz Records. En sindsdien hebben Karn en andere collega's als Kevin Keyes, Henry Franklin en Rudolph Johnson ook opgetreden als de Black Jazz All-Stars. Gene Russell overleed in 1981.

Als laatste in deze aflevering over Black Jazz Records hoorde u Doug Carn met Little Bee's Poem en Passion Dance. Tot zover deze Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: redacteur hier, techniek Dirk Winkel.
1: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.
2: Je luistert naar een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz. Het programma van de Concertzender dat je op de hoogte houdt van jazz met electro, singer-songwriter, funk, ambient, kortom, Jazz Not Jazz. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism hebben we weer gezocht in de uithoeken van internet naar spannende en inspirerende muziek. En tegenwoordig publiceren we deze ook op Spotify. Zodat je dit programma ook kan terugluisteren, maar ook als startpunt kunt gebruiken om nieuwe muziek te zoeken. En wat moet je daarvoor doen? Ga naar onze Facebook Jazz Not Jazz Radio Concertzender. Of toets Jazz Not Jazz Radio Concertzender in op Spotify en ga direct naar onze speellijsten. Deze week hebben we aandacht voor het nieuwe fantastische cd van Benjamin Herman. En veel van het interessante label Ghostly International. Onder andere Christopher Willits, die heeft een hele mooie cd gemaakt met Sakamoto. Goldmoon, Jakacek, Dive. En naast de Nederlandse release van Benjamin hebben we ook nog een Nederlander die een mooie EP heeft uitgebracht, namelijk James Zoo. We trappen af met Benjamin Herman.

De openingstrack van dit uur was van de cd van Benjamin Herman Deal. De track Give Me a Figure. Strijkers gearrangeerd, heel mooi gedaan door Willem Vrieder. Dat is zijn vaste componist, arrangeur en pianist van onder andere de New Cool Collective. En je hoorde nog meer op drums Joost Kroon, Manuel Hugas, Carlo de Wijs op Hammond, Jesse van Ruller op gitaar. We gaan nog een track draaien van die cd en die heet A Man With A Plan.

De rest van het uur gaan we besteden aan bijna alles van het label Ghostly International. De moeite waard om dat eens op te zoeken, want die brengen ontzettend veel mooie, obscure muziek uit. Ook van grote helden die niet zo makkelijk die muziek kwijt kunnen op een ander label. En zo'n grote held is onder andere Sakamoto. Dat is een pianist, componist die je ongetwijfeld hebt gehoord, weliswaar bewust of niet bewust, van films zoals Merry Christmas, Mr. Lawrence of The Last Emperor. Hij was ook de oprichter van Yellow Magic Orchestra, zat in de jaren 80 in de band Japan. En hij heeft een hele mooie track gemaakt die we nu gaan draaien van een hele mooie film, te weten Babel. Track die we gaan draaien, piano en strijkkwartet, die heet Bibo no Azore.

Je hoorde een klein blokje met nieuwe releases van Ghostly International. Asians Fear van Willits & Sakamoto. En je hoorde van het album SMM Context hoorde je Yaka Check, The Fun Years. En als laatste hoorde je Tycho, een track heette Daydream. Voordat we de laatste plaat gaan draaien, want het uur is alweer bijna om, geef ik u nog even mee dat je dit programma altijd op dinsdagavond kan beluisteren om 11 uur 's avonds Jazz Not Jazz Radio op de concertzender. Je kan ons ook mailen voor verzoekjes op vragen of vragen op jazznotjazzradio@concertzender.nl of je gaat naar onze eigen site jazznotjazzradio.nl voor uitzendingen gemist, de jazzagenda en nog meer nieuws. Deze uitzending en ook andere specials kan je ook op Spotify beluisteren. Daar hebben we te gekke muziek verzameld en ook onder genres gedaan. Dus alleen een blokje met ambient of alleen electro, jazz, no jazz, acoustic. En we noemen dat jazz, no jazz, moods. Dus de moeite waard om dat even te checken op Spotify. Dan moet je voor naar Spotify gaan of naar Facebook. Je tikt in beide gevallen in jazz, no jazz radio, spatie, concertzender en dan kom je vanzelf bij ons uit. En laat vooral weten wat je ervan vindt. Presentatie en samenstelling Ruben van Roon en Jubai Burgers. Tot volgende week. James Z.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linde. In deze aflevering de Soul van Ray Bryant, een aflevering over pianist Ray Bryant. En we beginnen met Little Susie.

0: En zo aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease hoorde u Ray Bryant met Little Susie. Op bas zijn broer Tommy Bryant en op drums Oliver Jackson. Ray Bryant is in 1931 geboren in Philadelphia en is overleden in 2011. Zijn moeder was pastor in de kerk en speelde piano en ook zijn vader speelde piano. En die roots van Bryant die zijn terug te horen natuurlijk in zijn stijl. Hij integreerde in zijn moderne jazzstijl gospel-elementen. En in zijn spel is ook blues, boogie-woogie en stride te horen. Begin jaren 50 was Bryant huispianist van de Blue Note Club in Philadelphia. En daar speelde hij onder andere met Lester Young, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Art Blakey, Miles Davis en Sonny Rollins. En enkele belangwekkende platen waar Bryant op mee heeft gespeeld zijn Quintet Sextet van Miles Davis, Worktime van Sonny Rollins en Drum Suite van Art Blakey. In 1956 kwam Bryant terecht op het grote label Columbia. Met de openingstune van deze aflevering, Little Susie, scoorde Bryant meteen een hitje. En kort daarop maakte Bryant in Baltimore het losbarsten van de Madison Dance Hype mee. Op aandringen van de producer John Hammond verzon Bryant naar aanleiding van de Madison Dance een tune. En dat werd Madison Time. En wederom had Bryant een hit. En vanaf dat moment zou Bryant zich steeds meer toeleggen op soul jazz. Een van Bryant's eigen composities, Cubano Chant, werd gespeeld op het genoemde Drum Suite album van Art Blakey. We horen hier Bryant's versie van de plaat Con Alma uit 1961. Op bas hoort u Bill Lee en drums Mickey Roker. En daarna het thema van de film Exodus, dat verscheen op Hollywood Jazz Beat uit 1962. Bryant wordt begeleid door het orkest van Richard Wes. Bryant maakte daarna een reeks rhythm en blues getinte platen op het Sue-label. We laten horen Backroom en Shake a Lady uit 1963 en 64.
1: It's Madison time. Hit it.

En dat was Ray Bryant met Medicine Time, Cubano Chant, Exodus, Backroom en Shake a Lady. Midden jaren 60 was Bryant gelieerd aan het Cadet label uit Chicago en hij maakte 3 platen die losjes refereerden aan het thema reizen. De reis op de snelweg of via de trein is natuurlijk bij uitstek een Amerikaans fenomeen en Cadet maakte dan met enig succes te gelden. Het gaat om de platen Gotta Travel On, Lonesome Traveler en Slow Freight. En te voet kom je natuurlijk ook een heel end. En daarom laten we horen Bryant's versie van These Boots Are Made for Walking van Lee Hazlewood, bekendgemaakt dus door Nancy Sinatra. Op bas Jimmy Roser en op drums Freddie Waits. Dan gaan we nog verder met Bryant's City Tribal Dance van de plaat The Ray Bryant Touch uit 1967. Daarna zijn versie van Painted Black, u kent het natuurlijk van The Rolling Stones. Op de plaat Take a Bryant Step uit 1967 wordt Bryant begeleid door het orkest van Richard Evans.

Ja, dit was het nieuwe album van The Gaslamp Killer. Het album heet Breakthrough. Heel vet. Heel weird, maar heel vet. We gaan door met een track van een bekende New Yorkse artiest. Heel hip schijnt dat te zijn in New York. Het is al een beetje een oude track. Hij is van vorig jaar. We hebben hem alleen nog nooit gedraaid hier, dus ik denk dat wordt dan wel eens tijd. De artiest, de maker, de producer heet Lewis Cole. En dat is wederom een drummer. Ik weet niet hoe dat steeds komt. Maar die wat meer doet dan alleen drummen. Die produceert hele hippe, beetje pop-art-achtige muziek met toch wel jazz-invloeden. Hij speelt veel met de nieuwe hippe New Yorkse jazz scene. Er is ook een track met de bassist Tim Lefebvre, die weer veel speelt met Mark Giuliani. Giuliana, ik weet niet precies hoe die drummer heet, maar dat is nu de drummer in New York. Zo heb je elke jaar wel de drummer, de nieuwe hippe cat in New York. Maar dit was vorig jaar, was dit helemaal het daar. Het is Lewis Cole met Genevieve Artadi. Twee tracks, Paying the Price Now en Gotta Be Another Way.

0: Ja, dit was Lewis Cole en Genevieve Artadi met Gotta Be Another Way. Een zeer abrupt einde, maar een hele vette track.
1: Hoe heet het album?
0: Het album heet Think Thoughts.
1: Voordat we dit uur gaan beëindigen, want het is bijna al zover, hebben we nog een paar tips voor leuke live dingen die je kan gaan doen. We zetten even Toko MC in het zonnetje, want die werkt onder andere mee met de programmering van het Amsterdam Dance Event, het ADE. En daar is 13 oktober de grootheid van de Detroit Techno te vinden, Theo Parrish. Een paar dagen later, wederom in Toko MC, MC Theater, altijd op het Westergasfabriek in Amsterdam. 17 oktober, Carl Craig, ook zo'n Detroit Techno koning. En twee dagen later een te gekke act, Space Dimension Controller, 19 oktober. Heb jij nog wat roep voor de agenda?
0: Ja, zeker, want de dag daarna, op 20 oktober, is daarnaast in de North Sea Jazz Club, ook voor het Amsterdam Dance Event, het nieuwe hippe bandje uit Engeland, uit Londen. Dat heet het Portico Quartet. Het is een soort ambient jazz electro.
1: Ja, vaak gedraaid hier.
0: Ja, misschien gaan we er volgende week ook weer een track van draaien. Dus...
1: ja, super. Tot zover Jazz on Jazz Radio. We hebben nog een klein beetje ruimte om wat muziek te draaien. In samenwerking met Jazz Magazine hoorde je dit programma. En Jazz on Jazz Radio, dat kun je beluisteren natuurlijk op de concertzender, wat je waarschijnlijk nu doet. Dinsdagavond om 11 uur. Maar je kan ook ons op eigen website draaien. Dat is jazzonjazzradio.nl. Je kan ook, zoals ik in het begin van de uitzending zei, naar Spotify. Of via Facebook inloggen op Spotify. Jazz on Jazz Radio, spatie concertzender. En dan vind je ons vanzelf. En dan zie je allemaal... speellijsten die we hebben gemaakt en ook dus deze uitzending met uitzondering van bijvoorbeeld de nieuwe Flying Lotus, want die is nog niet op Spotify te verkrijgen. Ik loop altijd een beetje achter, maar in ieder geval ontzettend veel muziek die je kan gaan checken en misschien een goed startpunt is om nieuwe muziek te leren kennen. Als je verzoekjes hebt, dan kan je ons mailen ook op jazznotjazzradio@concertzender.nl. Presentatiesamenstelling Ruben van Roon en Wieboud Burkens. We zien je volgende week. Ruben, wat is de laatste plaat die je hebt voor ons?
0: Dan zou ik graag wat van het Portico Quartet willen draaien, toch? En dat heet Ruby Diem.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag geluiden uit de supermarkt. Een portret van organist Hank Marr. We beginnen met No Rough Stuff.

Je hoorde Hank Marr met No Rough Stuff op tenorsaxofoon Rusty Bryant. Hank Marr, geboren in Columbus, Ohio in 1927, is vooral bekend van het hitje The Greasy Spoon. De blueslick was zo'n typische jukebox single uit de jaren 50 en 60. Net als bijvoorbeeld Honky Tonk van Bill Doggett of Slow Walk van Syl Austin. Het fenomeen jukebox was alom aanwezig in de bars en clubs in de zwarte gemeenschap. Ook werden singeltjes gewoonweg bij de kapper verkocht. Tussen het feunen door ging The Greasy Spoon, verschenen op het King-label van St. Nathan uit Cincinnati, Ohio, dus geregeld over de toonbank. Marr toerde in het zogenaamde Chitlin-circuit, de keten van bars en clubs dat entertainment aanbood aan de Afro-Amerikaanse liefhebber in de nog deels gesegregeerde Verenigde Staten. Chitlins is het bij Afro-Amerikanen populaire gerecht van gebakken orgaanvlees van varken of rund. Marr speelde in de jaren 60 met de gitaristen Freddie King, Wilbert Longmire en Floyd Smith. Hij werd vaak begeleid door de ronkende sax van de eerder genoemde Rusty Bryant. Je hoort Bryant ook weer meeblazen op de volgende reeks tunes. Eerst Marr's hit The Greasy Spoon. Daarna het gospelachtige Sweet Nancy. Vervolgens Marsa Nova en Marr's ballad I Remember New York. Ten slotte die Out Crowd, dat voor de verandering niet op King en zijn zusterlabel Federal verscheen, maar op het label Wingate.

0: Dat is Hank Marr met Greasy Spoon, Sweet Nancy, Marsanova, I Remember New York en The Out Crowd. De sound van Marr op het befaamde Hammond B3-orgel is viezig, vettig, ruw en recht voor zijn raap. Het muzikale equivalent van smeuïge spare ribs en mashed potatoes met een hoop jus eroverheen. Absoluut groovy en greasy. In een live setting druipt de saus er ook duidelijk vanaf. Dat kun je goed horen in de volgende tunes van het live album Live at the Club 502, opgenomen in 1964 in Columbus, Ohio. Eerst Count Basie's 1 o'clock jump, daarna Just Friends en tenslotte Marr's Hank Idea. Op de tenorsax Rusty Bryant, gitaar Wilbert Longmire, drums Taylor Orr. Vervolgens twee composities van de plaat Sounds from the Marketplace uit 1969, The Marketplace and Smothered Soul. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar James Blood Ulmer.
1: This next number really needs no introduction. It's been done so many times. We think we have a very special thing on it. We want everybody to get in the mood, get to swinging, clap your hands, stomp your feet, do anything you want to do. And children, let's have a nice time on a number entitled 1 o'clock jump.

U luistert naar de Concertzender met het programma over soul jazz, groove and grease. Het wordt samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering de nieuwe Killer B3 special, een aflevering over een klassieke orgel jazzplaat. En de keuze is gevallen op Charles Eland en Black Talk. En we beginnen met het titelnummer, uiteraard is ook getiteld Black Talk.

En het was Black Talk van Charles Eland. Black Talk is in december 1969 opgenomen in de studio van de befaamde opnametechnicus Rudy van Gelder en verschenen op Prestige in 1970. En het is een van de meest geslaagde Hammond-funk-platen. Charles Eland beperkte zich niet tot blues-clichés en wist het energieniveau knap hoog te houden. Zijn stevige voeterspel op het baspedaal is legendarisch. Eland was bovendien gewaagd aan de drummer van dienst, Idris Mohammed. En de uit New Orleans afkomstige drummer speelde funkritmes net iets anders dan gebruikelijk. Zijn spel op de basdrum, roffels en accenten putte uit de second beat van de Mardi Gras en ritmes van de Indianen. En ook zijn groove is constant en intens. En voorafgaand speelde Eland en Mohammed in 1968 al samen op twee platen van alt-saxofonist en talentscout Lou Donaldson. Ze waren dus al bekend met elkaars spel en daarna zouden de twee overigens ook nog samen spelen op twee platen van tenorsaxofonist Rusty Bryant. En dit alles, dit voorbereidend werk zou je kunnen zeggen, dat tilde natuurlijk Black Talk uit boven het gemiddelde. Solisten als tenorsaxofonist Houston Person en de ondergewaardeerde trompetist Virgil Jones, die maakten het plaatje compleet. De bijnaam van Charles Eland was de Mighty Burner. En dat is ook de titel van het tweede nummer van de plaat. En de A-kant van de plaat die wordt afgesloten met Here Comes Charlie. Kant B is in beslag genomen door twee covers van pop- en R&B-nummers. Eerst Aquarius. Aquarius was geschreven voor de musical Hair in 1967. En in 1969 was het nummer een hit voor de R&B-groep The Fifth Dimension. En opvallend zijn de polyritmische details van drummer Mohammed tijdens de melodielijn, duidelijk geïnspireerd door Elvin Jones. Black Talk werd afgesloten door Eland's cover van de hit More Today Than Yesterday van de Spiral Staircase.